Troika, Linkin Park, Burn It Down, da bij Radio 24. Maar natuurlijk nu met crème de la crème uitgezocht voor de start this weekend. I need you to hate me, baby.